0: Ja, weer welkom in de Sundays Online. Het is bijna Sunday. We gaan spelen aan Jester Kvalt. Arne, ben je orde in de Sundays dan? Ja. Dus we gaan daar aan.
1: Teddy. Teekraft.